Oom en oma is bereid om te praten. Ik had net hier een song gemaakt om te zeggen baie dankie. En je vertelt, je was die beste oma in de wereld. Baie dankie, oma Betty.